chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat boom chat

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.

0: En zo naar mijn voorvaders. Rijkdom willen we ook laten. Zou boos kunnen zijn, maar zou het liever zo laten. Praatjes vullen geen gaatjes. Ik hou niet zo van grootpraters.
1: Nee.
0: Heb een uitgesproken karakter. Het is al jaren geleden dat ik in de zetel zapte. MD op een feest pakte, dus beter nemen ze akte. Vel B, heersend over mijn vlakte, maar ben intact. Heb geen cataract of een hartinfarct. Ik denk dat ze zich mispakte. Ben op alles bedacht, nooit dat ik te vroeg klapte. Heb lang genoeg moeten wachten, nu is het hun beurt. Zie lichtpalen voorbij flitsen, heb de focus van een camionchauffeur.

gezegd over de bergen. Met kogels op kerken en mijn doelwit en mijn vizier. Maar ik speel nog met de scherpte. Hou het leven interessant. Zijn er geen problemen, dan maak ik ze. Maak het ingewikkeld als matrices. Blijf in de maat spitten. Fuck die mensen die zeggen het is maar een niche. Tijd gaat snel, ga ik missen. Maar wist heb tunnelvisie en een fish eye, dus bye bitches. Voor een ogenblik is je blik betoverd als Billie Eilish er eyelashes. Voor geen slaaptutjes. Blijf heel de nacht wakker als het moet. Geef me één kans en schiet in de roos. Nooit mislukt, die eerste pannenkoek. Deed veel dingen verkeerd. Ik moet afwachten wat karma doet. Dag de goden uit, het Mufasa bloed. Bijt door de zure appel heen. Met een beetje suiker smaakt alles zoet. Moet aan tafel komen.

grow.

de kicks is nergens mijn vocabulaire met moedertaal. Voor velen moeilijk te verstaan, maar ik voel het aan. De bas vult me met de warmte diep van binnen. Mijn hartslag past zich aan tot het ritme. Ben gemaakt voor dit.

0: new memos.
1: Dit is Urgent FM.
2: 8 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Je kan vanaf nu naar 1 centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078-170-170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
3: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krompé van het Katholiek Onderwijs.
5: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. En scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
3: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. In Qatar zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn nog vermist, dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. De installatie raakte eerder al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Bij het heropstarten liep er mogelijk iets mis. Opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens hun tweede groepsmatch op het WK voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan een achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Goy, voetbaljournalist Janko Beekman.
6: De eerste 10 minuten waren echt wel hoopgevend. Daarna ook nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Ja, nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Ja, dat is gewoon beschamend.
3: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Dat verloor vannacht van Egypte met 1-3. Egypte is zo voorlopig groepsleider. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kansen op onweer.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat leed, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet. Want weet, de beste versie van mij

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Je kan vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078 170 170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Fin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
2: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Twee West-Vlaamse fishers, tieners nog maar, hebben 200.000 euro gestolen. Ze lieten zeker 80 slachtoffers op een link klikken die hun rekeningen vrijgaf. Ze contacteerden daarvoor mensen die zelf een zoekertje hadden gepost. HLN-journalist Bjorn Makelberg.
4: Heel vaak benaderden ze via zoekertjesites zoals tweedehands.be mensen die een auto wilden verkopen. Via WhatsApp vroegen ze beleefd of de wagen nog beschikbaar was. Vervolgens logen ze dat ze voor hun werk in het buitenland zaten, maar dat ze een voorschot wilden betalen. Ze sturen de verkopers daarom een link. Door daarop te klikken gaven die mensen, zonder dat ze dat beseften natuurlijk, toegang tot hun rekening.
2: De twee hebben bekend, maar minimaliseren alles. Ze komen in september voor de rechter en riskeren tot 5 jaar celstraf. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen in de Caribische Zee. Daarbij vielen 2 doden. De VS vallen al sinds september vorig jaar geregeld boten aan waarvan ze vermoeden dat ze drugs smokkelen, maar er zijn geen bewijzen voor. Er vielen wel al meer dan 200 doden. De Verenigde Naties veroordelen de aanvallen. Het is nog niet verloren voor de Rode Duivels. Ze speelden gisteravond ook in een tweede groepsmatch op het WK voetbal gelijk 0-0 tegen Iran. Groepswinnaar gaan ze dus niet meer worden, maar doorgaan moet lukken, zegt sportjournalist Maarten Brex.
5: Op dit moment zijn de Duivels derde en zouden ze als beste derde virtueel in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de 8e finale, wat ook geen ramp is. Dus als we gewoon winnen van Nieuw-Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurd.
2: Zaterdagochtend om 5 uur spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twijn de Hond.
2: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
1: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer, zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cédric Cozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
3: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten zonder bief-baf uitleg. Kom, ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. Veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
1: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
4: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Hey yo, vrouwtje nog altijd je wangbrauw wisselt.
1: Om te bewaren, druk 1. Om te wissen,

The devil's on the rampage, seeking to get divide. Not

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twain de Hond.
3: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
2: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cédric Cozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
4: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten zonder die baf uitleg. Kom, ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. Veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
2: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursus zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Veel mensen denken dat volwassen worden, dat betekent dat je moet leren keuzes maken. Maar eigenlijk leer je vooral hoe vaak dat je ergens inrolt zonder dat echt te willen. Omdat je zomaar meegaat, omdat je niet wilt teleurstellen of omdat je denkt het zal wel meevallen. Totdat je daar zit natuurlijk, hè. In een situatie die totaal niet je ding is en dat je alleen nog maar kunt denken. Allee, vooruit dan maar. Go with the flow. Hier is het verhaal van Nick.
1: Ik zou het met jullie graag een keer hebben over opera. Ja, geen paniek, ik ga niet zingen. Ik ben ook geen operakenner. Absoluut niet. Als ik aan opera denk, dan denk ik aan van die indrukwekkende dames met zo'n vikinghoed aan, die dan heel de zaal bijeen schreeuwen. Maar als ik aan opera denk, denk ik ook vooral aan een hele typische geur. Ja. Ik heb een vriend die wel operakenner is, Erik. Die kan daar ongelooflijk gepassioneerd over vertellen. En ik luister en ik probeer een beetje mee te praten. Dat is een van mijn specialiteiten. En op een bepaald moment duwt hij mij een dvd in de handen van de componist Puccini. En het is een dvd van de opera Tosca. Ik weet niet of jullie die opera kennen, maar die gaat door, dat verhaal gaat door in Rome, in verschillende kerken. En die dvd is zo mega speciaal, want hij is opgenomen op de locaties van het libretto van Puccini. Dus op de juiste locaties. Dus in kerken. En de finale van die opera die gaat door op het dak van de Engelenburgt. En Tosca, de hoofdrolspeelster, die heeft nog een laatste emotionele aria met heel veel drama. En die stort zichzelf dan van Engelenburgt naar beneden. Heel, heel dramatisch. Ik weet dat van Wikipedia. Want echt drie uur naar zo'n dvd kijken. Allee, ook ik heb mijn grenzen. Dat lukte echt niet. Oké. Relaas zijn waar gebeurde verhalen. Ik moet toch een klein leugentje erbij zeggen. Ik heb die dvd teruggegeven aan Erik. En ik heb gezegd, wauw. Echt. Echt, ik weet niet hoe mooi. Echt indrukwekkend. Wauw. Ja, het heeft mij echt geraakt. Dan komt er karma. Hè. Dat is het begin geweest van een verhaal. Ja, dus Erik was onder de indruk. Ah ja, vind je dat goed? En zullen we een keer samen niet naar een opera gaan? Ja, zeker. Ik droom er echt al jaren van een keer naar Milaan te gaan, naar de Scala. En ik heb verschillende talenten, maar één talent heb ik niet en dat is nee zeggen. Dus een paar maanden later zijn wij in Milaan. Echt waar. Nu, Milaan is een mooie stad en ik dacht zo'n avond, dat gaat toch wel heel cool zijn. En dat moet heel cool zijn, want mijn vrouw had de tickets geboekt en die waren verschrikkelijk duur. Dat was schandalig. Ja, oh my god, wat een dure leugen is dat hier. Swat. Wij stappen door Milaan. We genieten van de Duomo, we gaan door die prachtige galerie in onze mooiste kleren. Want als dat zo'n dure avond is, dan moet je echt wel mooie kleren aandoen. Dus ik in mijn Armani-kostuum. Nee, dat is niet waar. Maar echt het mooiste dat ik had van de H&M. En wij komen op dat prachtige plein van de Scala. En hoe moet je dat een beetje voorstellen? Links heb je die hele mooie neoclassicistische hevel van de Scala. En aan de andere kant heb je zo wat toeristenwinkeltjes en heel, heel, heel veel toeristen die geen tickets hebben. Hey. En die ook echt geen mooie kleren aan hebben en zo. En dan heb je ook de kassas. En wij lopen daar en ik had zo echt de neiging zo van met mijn ticket daar te zwaaien. Zo van, yes, wij hebben die wel. Mijn vrouw had zich had daar ook heel goed in gelezen. Hey. We wisten echt naar welke opera dat we gingen. We gingen naar Turandot. Dat is de laatste opera van Puccini. Onvoltooid, maar met een paar ongelooflijke bekende arias. Dus ik was helemaal ingelezen ook. En we wisten ook hoe belangrijk dat die opera was. Weet je dat Milaan behoorlijk gebombardeerd geweest is na de Tweede Wereldoorlog? Het eerste gebouw dat ze terug in functie hebben hersteld was de Scala van Milaan. Het tweede gebouw was het ziekenhuis. Om u maar te zeggen hoe belangrijk dat opera voor de Milanezen is. Zwat. Wij stappen binnen in de Scala. En dat geeft wel een kick, omdat daar staan zo van die security... Nee, dat zijn de lakeien eigenlijk. Echt zo hele chique mensen die je verwelkomen met zo'n gouden medaille rond hun nek. Die lakei komt naar ons toe. Ik ga vanaf nu over lakeien spreken, van die hebben een belangrijke rol in dit verhaal. Die kijken naar ons ticket. Ik had het moeten weten dat daar een kleine grimas was. En die zei, volg maar. En wij met z'n vieren, Erik was daar ook met zijn vrouw, wij met z'n vieren de trappen op... in de Scala, en we dachten, hé, met die tickets recht naar de parterre, niet. Eerste trappen op, de mooiste loges, niet. Nog een paar trappen op, nog een paar trappen op, tot aan de vijfde verdieping. Ja, daar hadden we onze tickets. En niet centraal, maar helemaal aan de rechterkant. Daar zijn hele kleine hokjes waar dat vier mensen in kunnen. En vier deuren gingen open. Met andere woorden, we zaten dan half vier in een ander hokje. Ja. Ja. Ik zag dat al helemaal niet zitten. Ik had gedacht, een romantische avond met mijn vrouw, niet. En dan kom je binnen in zo'n hokje, heel donker. En dan heb je daar vier plaatsen. Maar dus niet voor ons vier. Voor mij zitten twee mensen. De beste plaatsen. En die kunnen een klein beetje nog over de balustrade leunen en die kunnen nog een beetje van de zaal zien. En daarachter staan twee mottige krukken met een ijzeren constructie. En eigenlijk moet je dan als toeschouwer over die twee mensen die voor u zitten leunen om dan toch een minimum te zien. En wat zag ik? Ik zag een klein stukje van de orkestbak. Ik zag de parterre waar ik dacht dat ik ging zitten. En ik zag een eretribune. En in die eretribune zaten echt wel kleurrijke mensen. Ik herinner me nog dat daar een man zat met een karo-pakje aan. Heel indrukwekkend, met een wandelstok. Zo echt een dandy die eigenlijk uit die opera zou kunnen komen. En daarnaast een vrouw in een zijden jurk met zo opgestoken haar. Ongelooflijke indrukwekkende verschijningen. Maar voor de rest zag ik niets. Ik was kwaad, maar dat was zoveel geld en zoveel moeite om daar te zijn. En ik zag niets. Maar dan kwam het ergste nog. Dan kwam echt het ergste. Ik leunde over die twee mensen die voor mij zaten. Ik hoop het dat het een moeder en haar zoon was, maar ik weet het niet. En ik leun boven die mensen en er ontstaat een walm. Een penetrante geur dat ik nog nooit meegemaakt heb. En ik moet liegen, ik heb wel zo'n geur meegemaakt. Ik heb ooit een keer zo twee bedorven kipfilets uit de frigo gehaald. Het was zomer. En ik heb die buiten in de restafval gelegd. En dan zo drie dagen later nog gedacht, er moet nog iets in die vuilbak. En dan doe je die zak weer open. Dat was de geur. Dat was echt de geur. Dat was weerzinwekkend. En toen begon mijn geduld helemaal weg te hebben. Van ik dacht van, kom aan, ik zie niks. Ik ruik veel. dit is zo duur. Hoe is dat nu toch mogelijk? Maar er kwam verlossing. De deur ging open, want de vierde persoon kwam binnen in de loge. En dat was echt waar een bloedschone Italiaanse dame. Echt een prachtige dame, bijna nog mooier dan mijn eigen vrouw. Maar echt een dame met stijl. Nu, ik zeg buongiorno, wat dat al niet goed is, want het was avond. En ik doe zo'n teken al direct, een soort reflex. Het is niet ik. Het is niet ik. Hey? En ik wijs naar onze... Ik denk dat de Russische mensen waren. Ik wijs naar hen. En zij, ik zie ook haar met haar ogen draaien van... Oh my god, dit is niet goed. En we hebben zo wat non-verbaal contact. We houden met beweging, nee? En... op een bepaald moment vertrekt de Italiaanse schoonheid en doet teken naar mij van... Oké, okay, dus ik mee. En wij gaan naar een van de lakeien. En zij begint daar zo in dat vurige Italiaans te gesticuleren dat dat niet kan. En weet ik allemaal. En ik ook meeknikken. Ja, dat kan niet. Die lakei gaat naar binnen in onze loge. En die komt 2 seconden later buiten en die zegt... Excuseer, ja, dat is niet te hard en dat gaat niet. Hey. Nu, ondertussen, de tijd begon te dringen. Hey. De zaal zat vol. Dus wij worden naar buiten geleid. Over het plein van de Scala terug naar de kassa. En daar wordt weer van alles gediscussieerd. En ik moet wel zeggen, het feit dat ik in het gezelschap was van een Italiaanse, niet onknappe dame, dat opende wel poorten. Hey, want die man aan de kassa, die vol bewondering keek naar mijn gelegenheidspartner, die toverde 2 tickets uit zijn kassa en wij mochten weer naar binnen. En nu, u raadt nooit waar wij zaten. Ja, inderdaad, ik zat naast meneer met zijn karo-pakje aan. En wij kwamen een beetje later binnen met een privé-lakei. En ik had zowel de indruk dat iedereen dacht... Oei, dat moeten hele belangrijke mensen zijn die zo heel op het einde binnenkwamen. Dat is een beetje mijn eigen interpretatie. En dat is misschien ook al een beetje gegroeid door de jaren heen, die herinnering. Maar ik zie toch heel veel mensen met veel bewondering kijken naar mij en vooral naar mijn Italiaanse partner. En ik kijk zo in de zaal en ik zie ook op de eerste verdieping mensen bewonderen kijken. Op de tweede verdieping. En ook op de 5e verdieping. Zie ik iemand dat ik vrij goed ken, zo kijken van... Wat is er hier aan de hand? Ja, ik zwaai een keer, zoals een echte vedet. Ja. En wij hebben daar een ongelooflijke mooie avond gehad. Met prachtig zicht. Ik heb tot in de details de kostuums gezien, het decor. Dat is zo de verboden stad in Peking. Turandot gaat daarover. En in de pauze zoek ik mijn reisgezelschap op. En Erik, die al een hernia had, omdat hij 2 uur moest op een heel ongemakkelijke manier kijken naar een stukje van het decor. Die vraagt, wat was dat? Hoe komt dat? Dus ik leg heel het verhaal uit. Ik leg ook uit wat ik gezien had, want zij hadden niks gezien. Gewoon niks. Als de pauze gedaan is, zegt Erik nog tegen mij... Ja, en nu de finale. Hey. Nessun Dorma begint nu na de pauze. Ah, ik zeg, oh, tof. Dus ik ga weer naar mijn plaats. Ik heb wel ook gevraagd, weliswaar tamelijk retorisch... Schat, wil je niet wisselen? Mijn molletje had al ik door van... Ga je maar terug. Doe je maar gewichtig. En ik kom terug in de eretribune en ik zeg zo tegen mijn Italiaanse gelegenheidspartner... En nu Nessun Dorma. Hey. En zei, ah ja, ja, ja. En de caro-man aan de andere kant, die merkt ook op... Ah, we hebben hier met een kenner te maken. Hey, hey. Dus we installeren ons en inderdaad de klanken verschijnen... En na nog een uur, want dat duurt echt wel lang, een opera, gaan de lichten aan, staande ovatie, behalve mijn dandy caro-man naast mij, die vond blijkbaar een of ander solist niet zo geweldig. Ik knikte ook wel een keer van, ja, dat kan inderdaad wel beter. Maar ik weet dat ik de rest van die citytrip in Milaan ongelooflijk genoten heb van alle verhalen en van alle vragen vooral van mijn reisgenoten. Want ik had echt een super avond achter de rug, dankzij 2 stinkende Russen. En ben ik nu...

Dat was het verhaal van Nick over hoe een slechte plek toch soms nog een goede avond kan worden. Hebben we allemaal wel eens meegemaakt, denk ik. Het ging voor mij ook een beetje over dat typische menselijke talent om je zo in van die situaties te kunnen bluffen. Van die situaties waar je eigenlijk totaal niet in thuis hoort, ik vind dat zelf ook heel spannend. En op een bepaald moment merk je in één keer dat bijna iedereen zich daarin gebluft heeft. Allee, dat denk ik toch van opera, of die operazaal in Milaan toch, die avond. Bedankt om te luisteren. Tot binnenkort.

Maandag 22 juni bij Urgent FM. Dat betekent natuurlijk Radio Taxi met ikzelf, Sarita, Juan, José en Tino Tozzi. En vandaag ook gasten uit Doornik die ons alles komen vertellen over hun festival. Welkom bij Radio Taxi.

Deze radiotaxi is begonnen met Elementos en het nummer Gypsies of Infinity. Vorige week hebben we het ook al gedraaid, of de week ervoor. We zijn er dus heel enthousiast over. Hopelijk jullie ook. Elementos heet de band. Zometeen gaan we praten met Lizea en Thomas. Zij komen uit Doornik en hebben een ongelooflijk fijn festival. Het heet Fête du Feu. En fête is niet geschreven zoals een feest, maar als een aanzet om iets te doen. Maak vuur. Wat dat allemaal betekent, gaan we zo meteen van hen horen. Eerst nog deze Dans, Plis en Fleuve.

Radio Taxi in volle energie met deze dansplin en flijven. Of fluiven, zo moet ik het zeggen, inderdaad. Zometeen gaan we praten met Lesea en Thomas. We zoeken nog even de muziek rond hun festival en dan gaan we met hun in gesprek. Deze komt nog voor Potluck in the Shack en La Tireille.

0: Latirai hoorde je met potluck in de shack. En of je daar potluck gaat kunnen eten, dat kan ik nog niet helemaal zeggen. We gaan het zo meteen te weten komen. Want Lezea en Thomas zijn hier. Zij organiseren het festival Fête du Feu. Dat gaat door in Doornik op 27 juni. Dus dat is komend weekend. En het klinkt echt geweldig. Zij spreken Frans. We gaan samen in het Engels babbelen. Hallo, Thomas en Lezea.
1: Hallo, hallo. Zo, ik ben Thomas en het is Lea.
0: Ah, Lea. Oké, sorry.
1: Geen probleem.
0: So you're organizing this festival, Fête du Feu. You call it a micro-festival because it's not huge?
1: Lea, would you like to answer to the answer?
2: Yes, of course. We call it a micro-festival because it's just one day.
0: Okay.
2: And... Yeah. Over the

Wil je eens iets anders doen? Ga dan dit weekend 27 juni naar een microfestival in Doornik. Het heet Fête du Feu en je kan er naartoe vanaf 2 uur 's middags, ook met het gezin, want er zijn heel wat voorstellingen voor kinderen en activiteiten, workshops. En dan natuurlijk als de zon ondergaat, wordt het vuur aangestoken en dan kan je blijven tot 3 uur 's nachts. Het is echt een unieke locatie, ik kan het iedereen aanbevelen. Je hoorde eerst Cairo met Aisha en dan deze Dar Disco. En hier komt Think of One. Ze hebben een nieuw album uit en staan op de Gentse feesten op de allerlaatste dag in het park. Dit is Helldriver. MUZIEK

Het is een tijdje geleden dat we nog van Think of One gehoord hebben, maar nu zijn ze helemaal terug met een nieuw album. En dat kunnen we helemaal gratis gaan beluisteren. Tijdens de Gentse feesten op de laatste dag gaan ze optreden. En je hoorde hier bij ons het nummer Hell Driver. En dat staat op dat nieuwe album. Van gloednieuwe muziek dan terug naar het jaar 76 met de band The Wild Chapitulas. En zij spelen samen met onder andere The Meters, dat zijn de Neville Brothers. Het is een soort New Orleans funk, maar dan met roots bij de Indianen. Een soort mix tussen Indianenmuziek en funk. The Wild Chapitulas en Hey Mama.

Lekker funky, deze Hey Mama van de Wild Chapitulas. Zometeen gaan we luisteren naar muziek die je ook tijdens de Gentse feesten kan meemaken op 22 juni op de Oxfam-dag bij Sint-Jacobs. Dan kan je ze meemaken. En vreemd genoeg, ook al zit er zo'n 50 jaar tussen en is het een volledig ander werelddeel, de groove gaat een beetje gelijk met wat we net hoorden. Ik heb het over Too Tart en dit is Musica.

Heerlijke muziek van Too Tart. Zij komen op 22 juli tijdens de Gentse feesten naar de Oxfam-dag. En deze band komt helemaal uit de Golanvlakte. En dat is niet toevallig, want op die dag, op 22 juli, zijn zo goed als alle groepen uit die regio, want het staat allemaal in teken van Gaza en Palestina. Muzika hoorden we van Too Tart. Daar in de buurt, Algerije, met Desert Rock. Dit is Talalt en Imarhan.

heerlijke desert rock van Tellart en Imarhan uit Algerije. Je hebt het misschien ook al gemerkt, de sound van de B-52's is eigenlijk opnieuw hipper dan ooit. Zo is de stijl terug te vinden bij Lézard, maar ook natuurlijk bij die groep van vroeger Grupo Sportivo uit Nederland. Die band bestaat dit jaar 50 jaar, daarom gaan we hen draaien en ze komen ook naar de Gentse feesten op 20 juli is dit. Beep Beep Love.

That's right. En als je wil meezingen met deze Gruppo Sportivo, dat kan helemaal gratis. Want ze komen op 20 juli naar de Gentse feesten. En zeker deze Beep Beep Love zal gespeeld worden. Zometeen gaan Juan José en Tino Tozzi hier in de mix. En als ik vraag wat zit er in de platentas, dan hoor ik folk, house, Italo, Afro, Latin, Zouk en India. Het kan dus alle kanten uit. Wil je dansen op deze Rudy's? Dat kan ook deze zaterdag, want ze draaien bij het Pierkesbal in de Brugsepoort. Take it away.

Yes, yes, back up that sound radio vanavond. Urgent FM. En dat betekent dus live roots rock reggae music van 9 tot 10 uur vanavond. Ik heb heel wat platen mee, heel wat verschillende releases, nieuwe, oude. En later deze show geven we ook nog een gratis ticket weg voor Dubgaard. Dus zeker blijven hangen. Poa Anua Sound System meets Kingstep. Sound System, de Mighty Kingstep uit Leuven. Jawel, in Gentbrugge, in Asgaard. En we geven dus één gratis ticket weg straks. Tune in.

Yes, nieuwe muziek van Spellbreakers. Belgische roots rock reggae. Fully analog style. Shout out Jasper Fisherman. Oké, ik denk dat het nu tijd is geworden om het gratis ticket weg te geven. Ik ga een heel simpele vraag stellen en je kan gewoon het juiste antwoord sturen naar de Instagram of Facebookpagina van Poa Anua. Als je dat niet meteen terugvindt, kan je ook een bericht sturen naar de Instagrampagina van Urgent FM. Dus het gratis ticket voor dit weekend, zaterdag in Gentbrugge, Aschaert. Je kan winnen door mij te zeggen op welke frequentie je naar Urgent FM kan luisteren. De eerste die het juiste antwoord stuurt, krijgt het ticket. Op welke frequentie kan je in Gent, Groot-Gent, naar Urgent FM radio luisteren? Stuur een bericht naar de Instagram-pagina. En als er deze avond nog geen winnaars zijn, dan kan je ook nog een kans maken door achteraf een bericht te sturen. Voor als je naar de opname op Mixcloud zou luisteren bijvoorbeeld.

Yes, we geven dus één gratis ticket weg voor Dubgaard deze zaterdag in Gentbrugge, jeugdhuis Asgaard. En je kan winnen door een juist antwoord te geven op de volgende vraag. Wat is de uitzendfrequentie van Radio Urgent FM in Groot Gent? Check even je oude stereo als je dat nog hebt staan. Of online ook te vinden natuurlijk. Je kan het antwoord sturen naar de Instagram-pagina van Poa Anoa ofwel van Urgent FM.

Ja, en helaas al bijna bij het einde van de show gekomen. Dit was Backup That Sound Radio bij Urgent FM. Boa Anoa, the controls.

Ja, misschien nog tijd voor een laatste plaatje. Blijft trouwens zeker nog hangen op Urgent FM, want Rub It Up Rhythm System staat al klaar.

installatie naar Robot Up Rhythm System. Jouw stepping stone into dub and all things beyond. In de achtergrond hoor je Hot Chip met Lose My Mind in de Super Pitcher dub. Daarvoor Depeche Mode met People Are People. Daarvoor nog Pitch Black met Harmonia in de subset Open Spaces dub. Daarvoor Alpha en Omega met Only Ja Children in de Torma in dub remix. En daar nog voor Shanti K met Alive Dub. Blijf nog hangen, nog ongeveer 18 minuten. Dub and all things beyond.

kan klappen. Ja, je kunt er nu aan storen, maar ik zweer het. Ik weet niet wat hij zei. Acutootjes die je hebt klaar en het onverwondert niet het feit dat je iets zowel met een people lijkt niet. Mijn hart te leven is lang en bak en hier die dit free. En bond, bust, net, kletst en sluit. Losse flodders, twee met zijn eigen geruid.

0: Lieve kleine luistertjes, we zijn terug! Op het nippertje. Ja, dat nippertje hebben we gevonden. Maar we zijn onze kluts kwijt. En ons geduld.
1: Oh.
0: Een spits is er wel. Ik kan niet langer wachten en bijt de spits af. Lukaku!
2: Hier komen de Belgen met de Mangala. Lukaku, Lukaku! Ho, ho, ho. Welke woorden kan je daar nog voor vinden?

0: Even een technisch mankement. We gaan het fixen. We starten zo meteen opnieuw. Hallo. Maar blijf luisteren, want dit is de kleine luistertjes.
1: Een tapijtje.
0: Zullen we wat muziek afspelen? Doe eens een tapijtje, ja.

Ja, bedankt voor jullie geduld. We hebben eindelijk de oplossing voor deze technische mankement. Ja, en nu gaan we verder met de show. Let's go!

0: 25e boekje voor na het slapen gaan van de kleine luistertjes. Parodiegramma gemaakt door piepjong volwassenen voor gepensioneerde kleuterkinderen. Pediatrisch gecrashed. We zijn er voor alle bedweters, bedplassers, bedwansen en bedrijven. Of bedrijven, ja! Wie is de sponsor voor deze show? Sportshop Merlaan. Ze organiseren een kinderkampioenschap, maar dat is voor later.
1: Dat kan niet.
0: Toch wel. We gaan spelen met vuur, want de school is dicht voor 2 maanden. Ben je gebuist? Oh. Waren de examens geen koud kunstje? Maak er een warm kunstje van. Steek de school in brand als kunstprojectje. Dat levert sowieso mooie kiekjes op. In deze show behandelen we volgende vragen. Wat kies je? Uitkering of verkering? Wie zal zijn worst wezen? Help! Een worst wezen!
1: Dat kan niet!
0: Deze keer gaan we niks verklappen, want we klappen dicht in onze handen. Handjes leggen, lijntje leggen, niemand zeggen. Wat gaan we nog allemaal doen? We nemen een ballenbad.
2: Hier komen de Belgen met de Mangala. Lukaku, Lukaku! Welke woorden kan je daar nog voor vinden?
0: Ja, geen woorden daarvoor. Maar ruiken jullie dat ook? Het hangt in de lucht. We stinken uren in de wind van al dat gebal en ballengerol. Binnen!

Daar zijn de rode duivels. En dan de bal tegen je paal of tegen je deklat. Je weet wel, jouw lat om te dekken. Ja, geen kampioenen meer. Wij zijn niet aan het winnen. Maar goed, auw, doet dat geen pijn? Oei, wacht hoor.

0: Het werkelijk alleen maar voetbal wat de klok slaat.
1: Dat kan niet.
0: Natuurlijk niet. De klok slaat nog steeds alle stoute kinderen. En ze draait overuren met de vakantie voor de deur. Binnen! Lekker hé, de spits is afgebeten. De kop van Lukaku is eraf.
2: Oh yeah!

0: Everest but
1: Kepsini net. Paris no con bueno. Eh, waarom neem je deze niet?
2: Nee, die is te zwaar.
1: En deze dan?
2: Dat is niks voor mij.
3: Ik hou meer van een bueno.
4: Bueno, heerlijke nootjes en melk. Een wafeltje omhuld met chocolade. Krokant, smeltend, onweerstaanbaar.
2: Bueno. Maar je bent Romelu Lukas, ja. De
5: man. Nee!
1: Ja, dank je.
2: Neem maar een foto samen. Smile.
5: Nee!
2: Super.
1: Hé, hey, maar.
4: Dylan? Bueno, je pleziertje tussendoor.
6: We hebben ons pleziertje gehad. Ouch! Lieve Hallo. Kleine luistertjes. Dit is het 25ste boekje voor na het slapen gaan. In deze aflevering gaan we jullie leren huilen, blijten, tranen van ongeluk, tranen van zout, zilt, zoete koek en druppels van verdriet. Verschrompeld verlies, echt vies. Stop ze in een doosje of een zakje, zonder zeven erbij. Of steel iemand anders zijn tranen. Tranen van gierige gangsters in een koffer op slot. Ja, zij hebben de code gekraakt. Want een deelnemen is onbelangrijker dan wenen. Of geven. Neem het gewoon. We wijken af naar een buitenwijk van het Tranendal. Ja, dit slaat gewoon echt nergens op. Het is zo slecht. Ik begin zelf te blijten. Tranen voor mij niet gelaten. Geef mij maar een weekendje wenen. Naar de opera.
7: Dankjani.

0: incredible thing about the Opticon is the variety of sounds it plays.
1: The Opticon. You've just got to play one for yourself. Right?
2: Wat nog? We plannen een plan en beramen een raam.
3: Dat kan niet.
2: We gaan overdrijven. We drijven over en uit. We nemen vaart. Wat een vaart! Richting uitvaart. Amen, bemen, semen, siemen, amen.

Ja, het zou mij niet verwonderen dat we ons misrekend hebben. Want jullie kunnen helemaal niet rekenen. We hebben jullie eerst leren vloeken. Godverdomme, jullie. En daarna leren liegen. En nu wenen. Maar rekenen kunnen jullie niet. En luisteren ook niet. Goed, voor wie sta ik hier eigenlijk? Voor 5 man en een buistekop? Of een paardenmuil? Ja, oké.

0: 25 zeg, wauw, dat is een zilveren huwelijk.
1: Dat kan niet.
0: Laten we dat vieren met taart. Wie gaat er taart halen voor ons? Bij de nachtbakker. We hebben hier een paar fantastische gasten bij ons. Zij kunnen taart halen straks, hè. We gaan eerst luisteren naar deze mooie tonen van zilver. We keren de tij in zilver. Let's go!
2: Zie je dit sterretje? Zie je dit sterretje?
0: Ga maar taart halen.
3: De Belgen met de Mangala. Lukaku! Welke woorden kan je daar nog voor vinden?

0: Zie je dit sterretje?
1: Een zilveren huwelijk, ja. Zie je dit sterretje? Ga nu maar die taart halen. Kom op, je moest al weg zijn. Oei, maar als er iets mis is met de auto en de koppeling, dan kunnen jullie geen taart halen. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Lieve kleine luistertjes, we zitten in de wolken.
1: Toch?
2: Zie je dit sterretje?
3: Ja. De wolken waren. Ah. Hoeveel vogels? Wat mensen aan hadden? Ik weet alles nog.
0: De koppeling zit goed bij ons. We schakelen een versnelling lager en halen de taart met de benenmobiel. Straks doen we live commentaar. Ik geef commentaar terwijl de gasten deze heerlijke zilver commentaar eten. Vijfentwintigste aflevering, de kleine luistertjes. Priest white shirt, dark.

0: de kleine luistertjes, de kogel is door de kerk. We will never change.
1: Dat kan niet.
0: Jawel hoor, we blijven de rots in de kinderverbranding. Parodiegramma gemaakt voor de allerkleintjes. Want er zijn nog zekerheden in het leven. Straks gaan we bellen met Jan en zoeken verbinding. Gaan we een liedje zingen? Waarom niet? Weet wel. We zingen een Dakani-lied.
1: Dakani.
0: En toch doen we het. Neem je stem erbij. Smeer en warm de banden zonder te verbranden. Maar eerst gaan we wild verbinden met de Twisted Teens. Oh.

0: zijn jullie klaar? We gaan zingen.
1: Dank Ari.
2: Ik zag hem staan en riep toen, hey Danny, ga jij nog mee op mannenweekend? Danny zei, het is Marilyn, ik ben veranderd, kunt toch zien, het is een trend.

0: Hormonen kuren zagen wat, nu verlagen we niet meer de lat. Drama queen! Borsten hangen er al aan en zakken naar de laagste baan. Ik kan niet zien!
1: Zien?

0: Dank je, Annie.
1: Alsjeblieft, sterke Danny. Word niet Marilyn. Mega stoere Danny. Keer Ducari. Word niet Marilyn.

Danny, please. Ja, Danny, nog een vraag voor jou. Wat is deine Lieblingsfach?

0: Oké, dus of ik vraag het aan de gasten hier bij ons in de studio, want dit is de 25ste aflevering van De Kleine Luistertjes. Oké, dankjewel.
1: Ja.
0: Dus er is taart ondertussen hier in de studio. Ik speel commentaarter en jullie gaan taart eten. Wat is jullie lievelingsvak? Ik ga daarmee beginnen. Dus lievelingsvak? Oké, volgende vraag. Smakelijk. Geniet van de taart. Heeft iedereen een stuk gekregen?
2: Frans.
0: Jij krijgt het grootste stuk, Frans. Proficiat. Goed.
3: Ja.
0: Oké, wat vinden jullie van de zilveruitjes op de taart? Het is...
2: Zilverruk.
1: Les oignons sur la taart.
0: Het is in het Frans.
1: C'est bon, ça. Professeur Frans, évidemment.
0: Évidemment.
2: Bon.
0: Goed.
2: Bon.
0: Bon. Dus... Je steekt het in je mond en je gaat zonder te kauwen gewoon meteen slikken. Is dat wel een goed idee? Is dat een... Ja. Oké.
2: Nog een stukje.
0: Ja, maar er is nog wel wat taart. Dus oké, ik bied je nog een stuk taart aan. Commentaar. Wacht, hè. Voor de 25ste aflevering hebben we natuurlijk kosten nog zilver bespaard. Wel, geniet ervan, hè. Lekkere taart. Dat is niet elke keer dat we hier taart eten in de studio, natuurlijk. Dus jullie zijn bij de gelukkigen voor...
1: On a de la chance, apparemment.
2: Zou ik een glaasje water mogen? Nee,
0: dat kan niet.
2: Allee, bon.
0: Gestaard.
2: Allee, bon.
0: Niks anders.
2: Bon.
1: Pas d'eau. Y'a pas d'eau. C'est fini d'eau. Y'a pas d'eau dans l'existence.
0: Nee, de taart is nog niet op. Eet maar verder.
1: Ah, mais je vais en
0: mort. Ik hou het in de gaten. Ik ben commentaarter.
2: Lekker. Is er nog taart?
0: Ik zou wel niet met uw handen eten. Ik zou toch wel een vork gebruiken.
2: Ah, ja.
0: Ik vind dat niet zo hygiënisch.
1: Faut manger avec la fourchette. Non, pas avec la fourchette. Avec les mains, les doigts.
2: Bon.
1: Il le faisait déjà.
0: Ik denk dat we zo wel genoeg hebben gezien en gehoord. De taart is... De taart is op. Geen commentaar meer. Wacht, hè. Op de knop.
2: Dat kan niet.
0: Toch wel. We zijn niet fris en niet fruitig, maar wel vettig en vatsig en stinken naar natte hond.
2: Dat kan niet.
0: We moeten onze geur verspreiden. Woef, woef, gaantjesgedrag. Oké, lieve kleine luistertjes, we doen even een hondenrondje. We beginnen met de leader natuurlijk van Dog Race. En dit hondenrondje duurt ongeveer 10 minuten.
2: Dat kan niet.
0: Ja, toch wel. In uw

Ja, het wordt zo langzaamaan tijd om ons been op te heffen en elkaars materiaal en business te besnuffelen. Deze trio van hond begon met The Leader. Momenteel doen we van I Wanna Be Your Dog. En hierna sluiten we de rangen met het eindresultaat. Want wie de hond wil zijn, wordt de hond!

0: Jenny.
1: Come on.
0: Oh,

zijn, we zijn helemaal rond of hond. Hou je bek. Dat was I Wanna Be Your Dog. En dan gaan we nog eentje doen. I'm Your Dog, Baby van Parker Finn.

De hond zit buiten. Groesemoes, struikreis uit de broes. Wat horen jullie hier?

0: We hebben hier natuurlijk in onze studio twee gasten. En zij... Ik denk dat ze het antwoord weten. Ja, zeg maar. Wat is het antwoord?
1: Is het my daddy?
2: Het antwoord...
0: Jij bent een winnaar!
3: Zie je dit sterretje?
0: Fantastisch! Amai! Bijt mijn vingers er niet af!

0: Zullen we ze nog een kans geven? Weet je ondertussen wat het is?
1: Nee!
0: Kroesemoes? Struikerijs uit de Broes? Wat was het? Wat hebben jullie gehoord?
2: Ik weet het antwoord nog steeds niet.
0: Ja, dacht ik wel. Bye bye!

0: Ja, weet jij het antwoord? Zeg maar.
1: Weet ik de vraag wel?
0: Ja, Groesemoes Struikruis uit

0: de Bruce. Wat? Dat is geen vraag. Dat is natuurlijk geen vraag. Maar de vraag was, wat horen jullie hier?
1: Een dier! C'est
2: cette chanson, c'est quoi? Je sais pas, c'est la prochaine!
0: Ah, oh, Julien. Kom op. Kom op.

We lopen langzaam uit de hand, want dat waren Frankie en de Witchfingers. Niet in de mond steken, kleine luistertjes. Oké, wacht. Wat is de prijs voor de winnaar van Groesemoes? Dat weten jullie niet natuurlijk. Ik hoor jullie denken tot hier. Wel, de winnaar mag bellen met Jan! Ja!

Ja, wacht hoor. Onder, tussen de lijnen. Hoe zou het zijn met de rode duivels? Waar gaan ze naartoe?

Of de stier, een Spaanse stier. Of de duivels ontbinden. Maar ik denk dat onze duivels al in een staat zijn van ontbinding. Ah.

0: Heel, heel, heel belangrijk bericht. Er komt zo net een tip binnen van de enige echte Frank Raas.
1: Hallo, ik ben Frank Raas. Ik ben voetballiefhebber. Dat weet u misschien wel. Ik heb al vele wedstrijden gezien. En ik kan één gouden raad meegeven, één tip. Gok nooit op voetbalwedstrijden. Dat levert niks op. Eén man wordt er rijk van en dat is de eigenaar van de gokfirma. Dus ik zou zeggen, geniet van de wedstrijd en geef het geld gewoon aan een goed doel, aan iemand die het echt kan gebruiken.
0: Ja, Frank, bedankt voor deze expertise. Jij hebt ervaring met gokken natuurlijk. Frank Raas, dankjewel voor de tip. Dank u.

0: Champignon!
1: Frankaas.
2: Ja, oké. Dankjewel, Wiltura. Ja, lieve kleine luistertjes, jullie weten maar al te goed. Waar geen wil is, ben ik weg. Wie heeft er een nieuw WK-lied gemaakt? De jeugd van...

0: Ik heb een interessant nieuwsbericht gelezen van de jeugd van tegenwoordig. Ze geven aan dat elke WK-aanvoerder op het veld een teamgenoot moet pijpen. Als statement tegen homofobie. Wat een goed idee, zeg! Wie heeft er al eens gepijpt?
1: Dat kan niet.
0: Met bal en al?
1: Dat kan niet.
0: In de volgende aflevering leer ik jullie pijpen.
2: Man, half een liter zijn er kan. Man.

0: área, louca área, Harry score, vai!
1: Ja, we hebben al genoeg voetbal gehoord. Het is alleen maar voetbal wat de klok slaat. Dus het is tijd om te bedrijven. Ja, we hadden het al aangekondigd. De sponsor voor deze week is Sportshop Merlaan. DJ Merlaan, ga je gang en promoveer.
2: Hallo, DJ Merlaan. Hier ben ik dan. Het Sportshop van Merlaan. Wij bieden binnen en buiten sportwaren aan jullie de keuze, met of zonder ballen, met vlag en wimpel, zonder slag of zout, met of zonder franjes. We hebben keus in overvloed voor biljart en andere cafésport, zoals knokpartijen, boksbeugels hebben we ook. We zijn niet kieskeurig op de sport. Alles kan door de beugel. We hebben ook een selectie top tweedehandswaren. Van de meest zwierige stopjes van stopsporters. Zal ik dat nog even herhalen? We hebben ook een selectie top tweedehandswaren. Van de meest zwierige stopjes van topsporters. Tot geurige, galmende en walmende broekjes van amateurs. Het is de herkansing op overwinning. Oké, ik, DJ Merlaan van Sportshop Merlaan, stel het volgende voor. We spelen een wereldkampioenschap. Dankjewel. Met ballen uiteraard, maar... geen voetbal, geen handbal, geen basketbal of kachbal. En zonder spierballen. Maar we spelen een spelletje oogbal.
1: DJ, dat klinkt fantastisch, maar hoe gaan we dat doen op de radio?
2: Oh, we gaan een sterwedstrijdje houden. Wie het eerst zijn oogbal ontwricht of uit zijn ooggas klopt... wel, die spits zijn ooggas. Opnieuw. We gaan een
1: stuiw...
2: ja, opnieuw. We gaan een stuiwwedstrijdje houden. Wie het eerst zijn oogbal ontwricht of uit zijn ooggas popt. Wel, die spits zijn ooggas.
1: Opnieuw.
2: Klaar.
1: Wacht. Nog even wachten. We hebben hier gasten bij ons. Leraar Frans en leraar niet-Frans.
2: Die had ik nog niet.
1: Jullie zijn hier voor de 25e uitzending van deze show. De kleine
2: luistertjes.
1: DJ, hou je in, DJ. Jullie spelen mee. We spelen dus een spelletje oogbal. Dat is net is duidelijk. Jullie weten wat er te gebeuren staat. De eerste die een oogbal ontwricht...
3: Oogbol.
1: Oogbal.
3: Met een O.
1: Oogbal.
2: Het
1: is dus het spel, hè? Met de bal. Het is met de bal, hè, natuurlijk.
3: Opnieuw, DJ. Opnieuw.
1: Geen oogbol. Het is oogbal.
2: Zijn jullie klein?
3: Opnieuw, DJ.
2: Zijn jullie klein?
3: Ja.
1: Oké, we starten.
2: Zijn jullie klein?
3: Ja. Nu. Ja.
2: Ballen! Zijn jullie klaar? Ballen en start!
1: Ja! Daar is een oogbal ontwricht. Ik heb het gezien.
2: Zijn jullie klaar?
3: Opnieuw, Didier.
2: Ballen maar!
1: Ja, maar er is al een oogbal ontwricht, Didier. Je hebt het niet gezien, hè?
2: Oeh, applaus! Excuseer, ik had het in de lab niet gezien.
1: Oké, goed. Laten we er even mee stoppen. Dankjewel, DJ.
2: Zijn
1: van Sportshop Merlaan.
2: Zijn jullie klaar?
1: Voor de fans van het eerste uur, zet nu jullie radio uit. En voor de fans van het tweede uur, we bewegen richting de overwinning. Met Idje en de Chrissy. Iemand zoals ons.

0: Ja, kleine luistertjes, wie weet er niet wat gedaan tijdens de vakantie? Muisje Pipirli Pipolo, die weet wel raad. Wacht, we gaan even op zoek naar Muis.
1: Lief La Flo Flapperie Radio zat zomaar een beetje voor zich uit te kijken. En hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij moest doen. Daar had Vlief La Flo Flapperie Radio wel vaker last van. Dat hij zich een beetje verveelde en meestal zat hij dan zomaar een beetje voor zich uit te kijken.
2: Beetje wat?
1: Dacht Vlief La Flo Flapperie Radio.
2: Laat ik Poerli Poepeli eens bellen. Misschien kunnen we iets leuks gaan doen.
1: Vlief La Flo Flapperie Radio zocht het nummer van Poerli Poepeli op in de telefoonklapper. Daar stond het. Onder de P. Snel draaide Vlief La Flo Flapperie Radio het nummer van Muisje Poerli Poepeli. Of eigenlijk draaide hij het nummer niet. Hij toetste het telefoonnummer in op zijn telefoontoestel. Tring!
3: Hallo, met Poerli Poepeli.
1: Zei Poerli Poepeli.
3: Met wie spreek ik?
2: Ja, hallo, met Vlief La Flo Flapperie Radio.
1: Zei Vlief La Flo Flapperie Radio.
2: Is Poerli Poepeli er ook?
3: Nee, Poerli Poepeli is er niet.
1: Zei Poerli Poepeli.
2: Echt niet?
1: Vroeg Vlief La Flo Flapperie Radio.
3: Nee hoor.
1: Zei Poerli Poepeli.
2: Volgens mij neem je me in de maling.
1: Zei Vlief La Flo Flapperie Radio, die dacht dat hij in de boot genomen werd. Iemand in de maling of in de boot nemen betekent hetzelfde als iemand voor het lapje, voor de gek of voor de mal houden. En dat betekent weer hetzelfde als iemand een loer of een rat voor ogen draaien.
3: Poerli Poepeli is er echt niet,
1: zei Poerli Poepeli nog. En toen verbrak hij de verbinding door op het rode knopje van de mobiele telefoon van Poerli Poepeli te duwen.
0: Ja.
1: Waarop om schuine streep
0: in de maling genomen. In de maling genomen. Helemaal in de maling genomen. Kleine luistertjes, ik had jullie beloofd dat we zouden wenen. Stippenlift leert ons huilen. Allemaal samen. Wenen maar!

0: Kip. Ik heb een kipwagen, mijn bakje zit vol met keitjes. Ik heb een kipwagen, dat maakt me heel erg blijtjes.
1: Ja, we zijn weg! Oh yeah!

0: Ik heb een kipwagen, maar ik voel me echt geen eitje. Ik heb een kipwagen en zoem soms als een bijtje. Ik heb een kipwagen, ik teken met een krijtje.
1: Ik heb een
0: kipwagen en vul graag alle gaten. Ik heb een kipwagen, ik kan het echt niet laten.
1: Ik heb een kipwagen! Kan me niet laten!
2: Oh yeah! Nog één keer! Oh wait, oh wait!

0: Ik heb een kip laten. Henny Kravitz. Ik heb een kipwagen, dames en heren.
1: Ja, ja.
0: En jullie niet.
1: Ik wel.
0: En jullie niet.

0: Ja, de kipwagen staat op stal. We gaan over naar het volgende. Met onze kipwagen rijden we naar... Waar?
1: Zie je dit sterretje?
0: ABC City. Holograms. Ja, tot straks.

0: Met de kipwagen van A naar B, naar C, de city.
1: Zie je dit sterretje?
0: Dat waren holograms. We blijven in de stad rijden, op tempo, in vijfde. Met Snack City van La Sécurité. Gaan we hierna bellen met Jan?

Jan, even geduld, we proberen verbinding te maken. We komen straks terug. Als Jan wil opnemen, dan komen we terug.

Jan, Jan, ben je daar? Ja, het duurt even om verbinding te maken, maar niet getreurd. Jan komt, wacht nog even.

Wordt het niet eens tijd, Jan, dat jij opneemt? Kom op, deze rubriek is goud waard. Bellen met Jan, maar als hij niet opneemt, kunnen we toch ook niet de rubriek doen?

0: Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat we nu verbinding hebben met Jan. Jan, ben je daar? Hallo, Jan. Jan. Hebben wij Jan aan de lijn? Is dat Jan met wie ik spreek?
1: Non, c'est Jean. C'est Jean.
0: Jean.
1: Pourquoi on m'appelle? Hé, c'est quelle heure là? C'est 1h du matin, oh, putain.
0: Oké, dus Jean is het dus. Dat is de Franse Jan. Ja, ik heb het hoor. Oké, Jan. Of Jean, ik ga een aantal vragen stellen aan jou. Ben je er klaar voor?
1: Oh, mais c'est quoi?
0: Oké, wat kies je? Verkering of uitkering?
1: Mais j'aime l'argent, mais oui, mais donnez-moi l'argent alors. Uitkering, bien sûr.
0: Uitkering, goede keuze. Oké, volgende vraag. Jean, wat is jouw favoriete bal?
1: Je suis fatigué, je veux aller au lit. Les balles, mais moi j'aime les balles, j'aime les couilles. Les couilles quand on me lèche les balles, hein? Oui, bien sûr.
0: Maar. Oké, maar Jan, heb jij dan balvrees? Heb je schrik van de bal?
1: Moi, j'ai peur qu'on arrête de me toucher les balles quand je suis trop vieux.
0: Peur. Oké, dus wacht, hè. Belvrees, is dat wat je hebt? Belvrees!
1: C'est quoi les belles? Moi, j'aime quand elles sont belles, j'aime quand elles sont moches, j'aime quand elles sont vieilles. Moi, tant qu'elles me couchent les balles, je suis content.
0: Oké. Ja, we zijn aan het bellen met Jan. Maar we hebben Jean aan de lijn.
2: Oeh.
0: Ja, echt waar.
2: Dat is...
1: Je suis Jean et je suis fatigué.
0: En hij is... Ja, fatigué. Weet jij wat dat is?
2: Dat betekent...
1: Je suis moe!
0: Moe.
1: Je suis moe, je suis au lit avec ma femme et on me demande sur les balles, je comprends pas.
0: Maar je hebt een mannenstem, dan ben je geen moe. Moeder. Ik ben moeder.
2: Is Wacht, het moedertjesdag?
0: Jean. Dus Jean heeft belvrees, denk ik. Of balvrees.
2: Hij
0: Dat
2: heeft
0: is niet zeker.
2: Balvrees.
0: Hij heeft wel gekozen voor uitkering.
1: J'aime l'argent. On me donne l'argent.
2: Jean.
1: On donne l'argent.
0: We hebben nog een Jan aan de lijn. Jan, ben je daar? Ja? Hallo, Jan. Spreek ik met Jan?
3: Ja. Ja, Jan.
0: Dag, Jan.
3: Hallo.
0: Welkom in de... Ja, radio.
3: Ja, radio.
0: Welkom bij de radio.
3: Hallo.
0: Hallo. Dag, Jan. Heb jij balvrees?
3: Of ik... vrees heb van...
0: Nee, balvrees. Vrees.
3: Vrees van... Mijn eigen bal.
0: Ja?
3: Of
0: heb je vrees?
3: Voetbal of van...
0: Balvrees.
3: Oogbal.
0: Wel, eender welke bal. Heb je vrees van bal?
3: Niet per se, nee.
0: Nee, niet per se. Oké, ik ga jou dezelfde vraag stellen als Jean. Jean, ben je er nog? We gaan nu eigenlijk gewoon kunnen kiezen wie de beste Jan is.
3: Ah, bon.
0: De test, wie is er de beste Jan? Jean of Jan? Dus, Jean kiest... Ik ga je een vraag stellen, hè, Jan. Ben je klaar?
3: Ja.
0: Wat kies je?
4: Hier komen de Belgen met de Mangala. Lukaku!
5: Lukaku.
4: Wat kan je daar nog vervinden?
0: Foute keuze. Ik zou niet voor Lukaku kiezen. Maar wacht, hè. Kies je verkering of uitkering?
3: Verkering.
1: La bonne réponse était l'argent et il faut choisir l'argent toujours.
0: Ah.
1: Oh, t'as pas compris, hein? Mais t'es flamand, c'est pour ça.
0: We kiezen Jean. Jan, je hebt gefaald. Wij kiezen voor Jean.
6: Applaus. Ja, maar ik ben Jan.
0: Applausje voor de beste Jean. De beste. We hebben vandaag Jean.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja. Dankjewel, Jean.
1: Célèbre Belgique ici.
0: Dankjewel. Wauw. Oké. Het de tijd om naar het volgende te gaan.
3: Felicitations.
5: Merci.
3: Jean.
5: Ja,
3: felicitations.
0: Jean, ben je er nog? Dankjewel, hè. Fantastisch goed gedaan. Proficiat.

0: het sterretje? Zie je dit sterretje?
1: Zie je dit sterretje?
0: Zie je dit sterretje?
1: En nu?

0: Hey, wij, lieve kleine luisteraars, wij brengen Top Radio natuurlijk speciaal voor jullie. We hebben veel noten op onze zang en deze noten zijn hard te kraken. Probeer maar, kraak ze eens. Oké dan. Is het nu niet eens langzaamaan tijd voor de volgende rubriek?
1: Ah! Wacht.
2: Did somebody say calamari?

Ja, hebben we nog iets? Ik dacht het niet. Genoeg gedrum en gebees. We rocken nog één keer rond de klok. Kom op, het is tijd om te rocken. Of nog niet, nog één keer drum en bees. En daarna gaan we rocken. Ja. Yeah.

Er klopt iets niet, we hebben een switch-up. De playlist is switched up.

0: Switch it up, switch it up.
1: Ooh. Ah. Ah, yeah. Yeah, yeah.
0: Switch it up. Ha! Nee, dat is niet wat ik bedoel met switch it up. Laten we het beschaafd houden.

0: Lieve kleine luistertjes, switch it up. We hebben een nieuwe tip binnen van binnen Frankrijk.
1: Hallo, ik ben Frank Raas. Ik ben voetballiefhebber. Dat weet u misschien wel. Ik heb al vele wedstrijden gezien. En ik kan één gouden raad meegeven, één tip. Gok nooit op voetbalwedstrijden. Dat levert niks op.
2: Eén man wordt er rijk van. Dat is de eigenaar van de gokfirma. Dus ik zou zeggen, geniet van de wedstrijd en geef het geld gewoon aan een goed doel. Aan iemand die het echt kan gebruiken.
0: Dankjewel, Frank Raas, voor deze tip. Jij hebt de ervaring. Bye. Nog één keer rocken. Heen drum en bass, maar rocken rond de klok. Haal de luchtgitaar maar boven. Maar hou je kleren aan alsjeblieft.

De VAR heeft beslist. Iedereen moet uit het buitenspel terugkomen. Onze gasten stonden buitenspel daarnet. De doellijn, technologie van de VAR heeft beslist dat ze buitenspel stonden. Maar ze mogen terugkomen in het spel. Dus we nemen bijna afscheid. Maar dat doen we

0: Lieve kleine luistertjes, dit was het 25e boekje voor na het slapen gaan. We danken jullie allemaal om te luisteren. Ik dank mijn gasten hier. We hebben Jan en Jean en de Superman DJ. DJ Merlaan is hier ook nog steeds bij ons. DJ. Ja, dankjewel DJ. Dus, wij gaan over naar het volgende. We hebben nog één sleutel. Nog eentje. Voor na het slapen gaan. Ik kan ook nog iets zeggen, kleine luistertjes. Vakantie staat voor de deur. Examens zijn gedaan. Smeer jullie goed in. De zon schijnt. Het is warm. Je kan verbranden. Het is een tip die ik geef. Oké?
1: Zie je dit sterretje?
0: Boniva, we zijn weg. Iedereen mee? Kleine luistertjes. Het is het laatste voor na het slapen gaan.
2: Voici